Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jette heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jette moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap de Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloot en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal droog gevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
2: Glow FM.
3: Biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: en nee.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman. Zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière?

0: surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
8: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we er ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
7: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
9: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
7: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk doe je er 5 minuten langer over. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
11: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
12: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
13: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
14: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
15: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
16: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaal heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jetten heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jetten moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap De Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloot en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal droog gevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Vers Holsveen.

0: we gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunningen in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
6: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
7: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook eisjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel een leuke dag, maar wel een goed protest.
5: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
8: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
5: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Woerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch, tussen Os-Oost en Nuland, 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotveen.
14: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
15: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
14: Inspiratie aan jouw voordeur.
16: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

FM.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaal heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jetten heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jetten moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap de Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloot en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal droog gevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land wordt onder andere vertraagd door de boerenprotesten die onderweg zijn naar Den Bosch. En dat merkt het verkeer op de A59 richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook wordt er gecontroleerd aan de Duitse grens, op de A76 bijvoorbeeld, richting Duitsland. Vanaf knooppunt Gundeberg is de vertraging nu 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatie.

0: Aten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in één etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden rijdt langzaam op de A59 Os richting Den Bosch. Vanwege de boerenprotesten staat het verkeer stil tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. In de staart van die file is eerder een ernstig ongeluk gebeurd en daarom is de A59 richting Den Bosch dicht tussen Os-Oost en Nuland. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Tot slot nog een file door de Duitse grenscontroles, de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 15 minuten bij optellen.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: Glow FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaal heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jetten heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jetten moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap de Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloot en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal droog gevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een ernstig ongeluk is de A59 richting Den Bosch dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het ongeluk gebeurde in de staart van de file van de boerenprotesten en daarom is de weg gesloten. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A76 richting Duitsland heb je 5 tot 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland, de N57 richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Zeroskerken is je vertraging ook 5 tot 10 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gei wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met...

0: maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio, 60 kilometer file in totaal. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A2 richting Den Bosch. Door de boerenprotesten rijdt het langzaam tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. Het rijdt langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Dan de A59, Os richting Den Bosch, die is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. Ook is het druk in Zeeland met recreatieverkeer. Op de N57 staan verschillende files. De meeste vertragingen in de richting van Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Zeerooskerken. 10 minuten oponthoud. Op de N256 Zierikzee richting Goes rijdt het langzaam tussen afrit Kortgene en Goes. 4 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jetten heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jetten moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap De Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloot en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal droog gevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Daarbij veroorzaken boeren protesten, vertragingen op diverse wegen. En dat merkt het verkeer vooral op de A2 richting Eindhoven. Want tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel staat een file van 30 kilometer met een vertragingstijd van 3 kwartier. Ook op de A73 is het druk. Maasbracht richting Nijmegen. Er is een ongeluk gebeurd tussen Haps en Malde. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Van de grenscontroles op de A76, die veroorzaakt vertraging in de richting van Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er daarom 10 minuten langer over. Ook recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. Op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Zeroskerk is je vertraging opgelopen tot 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting. Dat is de A59 Os richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: paardje.

0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsarbeek Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonder

0: en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 115 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Daar rijden boeren vanwege de boerenprotestacties tussen Beest en knooppunt Empel. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ligt rommel op de weg tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. Hier is de vertraging 15 tot 20 minuten. Dan nog de A58, Tilburg richting Breda. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. De weg blijft nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen, want tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 45 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalfsveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalfsveen.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaal heeft zoiets nog nooit meegemaakt. Gedupeerden wordt opgeroepen om aangifte te doen. Premier Rob Jetten heeft gisteren in Veldhoven gesproken met boeren uit de regio. Onder hen een pluimveehouder die mogelijk zijn vergunning kwijtraakt. Vandaag heeft de Provinciale Staten een spoeddebat over het intrekken van 5 vergunningen van boeren. Die stoten volgens de rechter te veel stikstof uit vlakbij kwetsbare natuur. Boeren demonstreren daarom massaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Volgens Jetten moet er juist oog zijn voor de persoonlijke gevolgen van boeren en hun gezinnen. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu vooral moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gistermiddag een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Een auto is volledig uitgebrand bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop gistermiddag. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd de brand te blussen. Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. En waterschap de Dommel pompt extra grondwater naar beken en rivieren in de regio. De maatregel is bedoeld om de gevolgen van de droogte voor planten, dieren en de waterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken. De droogte in het Dommelgebied neemt steeds verder toe. Waterstanden in sloot en beken dalen en op sommige plekken zijn watergangen inmiddels helemaal droog gevallen. En ook het grondwaterpeil zakt steeds verder. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Diverse ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven rijdt het langzaam tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide kun je er 15 minuten bij oprekenen. Dan de A59, Os richting Den Bosch, die is dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is waarschijnlijk nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg doe je er ruim 20 minuten langer over, omdat de linkerrijstrook dicht is. De A76 richting Geleen, want ook daar is een ongeluk gebeurd, tussen knooppunt Kundeberg en Geleen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Glow FM.
1: Glow FM.
2: Zij zegt

omdat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB.

0: worden gemeld in het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Kleederheide doe je er 15 minuten langer over. Op de A2 richting Eindhoven ligt afgevallen lading tussen knooppunt Kleederheide en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg afgesloten. Dan nog de A59 Os Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland gebeurde eerder vandaag een ernstig ongeluk. Daarom is de weg dicht tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. En wel tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Dat veroorzaakt een vertraging van 25 minuten. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Een kapotte vrachtauto op de A76 richting Duitsland tussen Stijn en Nut. Daardoor 15 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook is afgesloten. En tot slot nog een ongeluk op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen, die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. De gemeente Gelder op Mierlo wil woningbouwprojecten voorrang geven op het overvolle stroomnet. Projectontwikkelaars moeten hun plannen voor 1 september aanmelden. De gemeente maakt daarna een prioriteitenlijst voor de netbeheerder. Ze hoopt zo te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude, dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Gedupeerden worden opgeroepen om aangifte te doen. Een auto is volledig uitgebrand gisteren bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd hem te blussen, maar dat lukte niet. Een man raakte daarbij gewond, er liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gisteren een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. En Lab 1 in Eindhoven stelt zich beschikbaar als koele plek tijdens extreem hete dagen. Inwoners kunnen in de foyer van de bioscoop terecht om af te koelen, uit te rusten of een glas water te drinken. De locatie sluit zich daarmee aan bij het netwerk van koele plekken in Eindhoven. De gemeente is bezig met een zogeheten koeltekaart. Alle aangesloten locaties openen de deur als het KNMI code oranje afgeeft voor hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verkeer in het zuiden van het land loopt behoorlijk wat vertraging op. Onder

0: richting Den Bosch. Daar is het druk tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel door een kapotte auto. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A50, Os richting Eindhoven. Daar heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen Nistelrode en Veghel Noord. De A58 richting Tilburg. Daar staat een auto met pech op de rechterrijstrook tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. 7 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
1: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
4: Let's dance bij Dansen. Centrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
7: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
8: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karmans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Vlodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat bijzonderheden in de regio. Zo is de weg dicht op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekanteld

0: A50 en de A65. Naar verwachting wordt de weg weer geopend om 3:30 vanmiddag. Op de A2 richting Utrecht ligt rommel op de weg tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. En daarom zijn twee rijstroken dicht. Je doet er 25 minuten langer over. Van een auto met pech op de A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum is de rechterrijstrook dicht. En je doet er 15 minuten langer over. Op de A59 is eerder vandaag een ernstig ongeluk gebeurd. In de richting van Den Bosch is daarom de weg dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg weer open gaat om 4:00. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
5: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Haki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com. Met

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. De gemeente Geldrop-Mierlo wil woningbouwprojecten voorrang geven op het overvolle stroomnet. Projectontwikkelaars moeten hun plannen voor 1 september aanmelden. De gemeente maakt daarna een prioriteitenlijst voor de netbeheerder. Ze hoopt zo te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude, dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Gedupeerden worden opgeroepen om aangifte te doen. Een auto is volledig uitgebrand gisteren bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd hem te blussen, maar dat lukte niet. Een man raakte daarbij gewond, er liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gisteren een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. En Lab 1 in Eindhoven stelt zich beschikbaar als koele plek tijdens extreem hete dagen. Inwoners kunnen in de foyer van de bioscoop terecht om af te koelen, uit te rusten of een glas water te drinken. De locatie sluit zich daarmee aan bij het netwerk van koele plekken in Eindhoven. De gemeente is bezig met een zogeheten koeltekaart. Alle aangesloten locaties openen de deur als het KNMI code oranje afgeeft voor hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt de Hocht en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht voor Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonsdeel en Dordrecht een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp 10 minuten. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk dat daar vanochtend gebeurde. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Ik fiets

0: november beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaanactie actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan daar op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, 3 kwartier vertraging. Er ligt een container op de weg en zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 1,5 uur. De A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 20 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. Op de N2, de randweg Eindhoven, vanuit richting Maastricht, kwartier vertraging. De N59, Hellegatsplein richting Sirooskerken, voor Sirooskerken Schouwen, 1 kwartier vertraging.
8: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Haki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
11: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach.

0: zorg.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Er komt geen onderzoek naar het bestuur van Villa Expert Care, dat ook in Waalre zat. Er is forse kritiek op de manier waarop de sluiting van de zorgvilla's is aangepakt. Volgens de rechter is er te weinig rekening gehouden met ouders en vooral de kinderen die vaak meervoudig fysiek en geestelijk beperkt zijn. Maar de rechter vindt dat de aandacht nu moet gaan naar het vinden van nieuwe zorgplekken voor de getroffen kinderen. De gemeente Gelder op Mierlo wil woningbouwprojecten voorrang geven op het overvolle stroomnet. Projectontwikkelaars moeten hun plannen voor 1 september aanmelden. De gemeente maakt daarna een prioriteitenlijst voor de netbeheerder. Ze hoopt zo te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. In Mierlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude, dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk, die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Gedupeerden worden opgeroepen om aangifte te doen. Een auto is volledig uitgebrand gisteren bij een dierenpension aan de Hulst in Geldrop. Volgens omstanders ontplofte de wagen toen die werd gestart. De auto werd nog naar buiten gebracht en er is geprobeerd hem te blussen, maar dat lukte niet. Een man raakte daarbij gewond, er liep brandwonden op en ademde rook in. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is gisteren een camper overvallen. Volgens de politie drong een man met een mes het voertuig binnen, waarna een worsteling ontstond. Daarbij raakte de verdachte zelf gewond. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De bewoner spreekt van een conflict in de relationele sfeer. En Lab 1 in Eindhoven stelt zich beschikbaar als koele plek tijdens extreem hete dagen. Inwoners kunnen in de foyer van de bioscoop terecht om af te koelen, uit te rusten of een glas water te drinken. De locatie sluit zich daarmee aan bij het netwerk van koele plekken in Eindhoven. De gemeente is bezig met een zogeheten koeltekaart. Alle aangesloten locaties openen de deuren als het KNMI code oranje afgeeft voor hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land, staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, een half uur oponthoud. Er ligt een container op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Afrikkerk Driel een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 20 minuten vertraging. Er zat de vrachtwagen met pech. Op de A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 10 minuten oponthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht na een ongeluk van vanochtend. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is de weg versperd. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quick

0: informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur op.

0: A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo vanaf het Zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Lutenburg ook een kwartier vertraging.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
5: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
6: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
7: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Just
8: come with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel z.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Enkele files op de A2 vlakbij knooppunt Batadorp. Daar is een vrachtwagen namelijk zijn lading verloren op de snelweg. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de richting van Den Bosch. De vrachtwagen vervoerde een portocabin en die stak iets uit. Daardoor bleef de lading achter een andere vrachtwagen hangen en werd die van de trailer getrokken en belandde de portocabin op de A2. Dat veroorzaakte dus flinke files door de opruimwerkzaamheden. In Breugel zijn een bestelbus en personenauto op elkaar gebotst vanmiddag. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Lieshoutseweg met de Olen. Beide voertuigen liepen flinke schade op. Door de klap is de personenauto volledig rondgetold. De bestuurder van de bestelbus is nagekeken in de ambulance, maar er raakte niemand gewond. De gemeente Gelderop-Meerlo wil woningbouwprojecten voorrang geven op het overvolle stroomnet. Projectontwikkelaars moeten hun plannen voor 1 september aanmelden. De gemeente maakt daarna een prioriteitenlijst voor de netbeheerder. Zo hoopt ze te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. In Meerlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude. Dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Gedupeerden worden opgeroepen om aangifte te doen. De transfer van PSV-speler Corey Brewerage naar Rangers FC in Schotland gaat definitief niet door. Volgens de Schotse club is de buitenspeler zwaarder geblesseerd dan PSV schetste. Maar directeur voetbalzaken Ernest Stuurt is het daar niet mee eens en baalt enorm dat Drewage nu teleurgesteld zonder transfer naar Eindhoven terugkeert. De clubs waren het namelijk al eens over de overstap die PSV 8 miljoen euro zou opleveren. En Lab 1 in Eindhoven stelt zich beschikbaar als koele plek tijdens extreem hete dagen. Inwoners kunnen gratis in de foyer van de bioscoop terecht om af te koelen, uit te rusten en een glas water te drinken. De locatie sluit daarmee aan bij het netwerk van koele plekken in Eindhoven. De gemeente is bezig met een zogeheten koelkaart. Alle aangesloten locaties openen de deuren als het KNMI code oranje afgeeft voor hitte. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht een uur vertraging. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur oponthoud. Er staat ook een vrachtwagen met pech. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor Roosendaal-West is de rijbaan dicht. Dat komt door een ongeluk. Verkeer van Dordrecht naar Roosendaal kan omrijden via Bergen op Zoom. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein. Een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot...
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis.

0: aan jouw voordeur.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveen.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
5: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Hunand nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
10: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
11: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: Heb je ineens kiespijn? Of

0: tand afgebroken. Geen paniek.
1: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Flinke files op de A2 vlakbij knooppunt Batadorp. Daar is een vrachtwagen namelijk zijn lading verloren op de snelweg. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de richting van Den Bosch. De vrachtwagen vervoerde een portocabin en die stak iets uit. Daardoor bleef de lading achter een andere vrachtwagen hangen en werd die van de trailer getrokken en belandde de portocabin op de A2. Dat veroorzaakte dus flinke files door de opruimwerkzaamheden. In Breugel zijn een bestelbus en personenauto op elkaar gebotst vanmiddag. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Lieshoutseweg met de Olen. Beide voertuigen liepen flinke schade op. Door de klap is de personenauto volledig rondgetold. De bestuurder van de bestelbus is nagekeken in de ambulance, maar er raakte niemand gewond. De gemeente Gelderop-Meerlo wil woningbouwprojecten voorrang geven op het overvolle stroomnet. Projectontwikkelaars moeten hun plannen voor 1 september aanmelden. De gemeente maakt daarna een prioriteitenlijst voor de netbeheerder. Zo hoopt ze te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. In Meerlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude, dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Gedupeerden worden opgeroepen om aangifte te doen. De transfer van PSV-speler Coyip Drioedge naar Rangers FC in Schotland gaat definitief niet door. Volgens de Schotse club is de buitenspeler zwaarder geblesseerd dan PSV schetste. Maar directeur voetbalzaken Ernest Stuurt is het daar niet mee eens en baalt enorm dat Drioedge nu teleurgesteld zonder transfer naar Eindhoven terugkeert. De clubs waren het namelijk al eens over de overstap die PSV 8 miljoen euro zou opleveren. En Lab 1 in Eindhoven stelt zich beschikbaar als koele plek tijdens extreem hete dagen. Inwoners kunnen gratis in de foyer van de bioscoop terecht om af te koelen, uit te rusten en een glas water te drinken. De locatie sluit daarmee aan bij het netwerk van koele plekken in Eindhoven. De gemeente is bezig met een zogeheten koelkaart. Alle aangesloten locaties openen de deuren als het KNMI code oranje afgeeft voor hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Een kwartier extra reistijd.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainpoort.

omdat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving.

0: speeltuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 6 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek, 10 minuten. Op de N256 Goes richting Zierikzee tussen afrit Wolfaartsdijk en Colijnsplaat, een half uur vertraging. En tot

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Flinke files op de A2 vlakbij knooppunt Batadorp. Daar is een vrachtwagen namelijk zijn lading verloren op de snelweg. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de richting van Den Bosch. De vrachtwagen vervoerde een portocabin en die stak iets uit. Daardoor bleef de lading achter een andere vrachtwagen hangen en werd die van de trailer getrokken en belandde de portocabin op de A2. Dat veroorzaakte dus flinke files door de opruimwerkzaamheden. In Breugel zijn een bestelbus en personenauto op elkaar gebotst vanmiddag. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Lieshoutseweg met de Olen. Beide voertuigen liepen flinke schade op. Door de klap is de personenauto volledig rondgetold. De bestuurder van de bestelbus is nagekeken in de ambulance, maar er raakte niemand gewond. De gemeente Gelderop-Meerlo wil woningbouwprojecten voorrang geven op het overvolle stroomnet. Projectontwikkelaars moeten hun plannen voor 1 september aanmelden. De gemeente maakt daarna een prioriteitenlijst voor de netbeheerder. Zo hoopt ze te voorkomen dat de bouw van nieuwe woningen vertraging oploopt door een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. In Meerlo zijn meerdere woningzoekenden waarschijnlijk slachtoffer geworden van huurfraude, dat meldt Omroep Brabant. Een stel dat uit een huurwoning was gezet, zou het huis opnieuw hebben aangeboden en bezichtigingen hebben georganiseerd. Onder de gedupeerden is een gescheiden vader uit Beek en Donk die na 9 jaar dacht eindelijk een huis gevonden te hebben. Woningstichting Compaan heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Gedupeerden worden opgeroepen om aangifte te doen. De transfer van PSV-speler Coyip Drioedge naar Rangers FC in Schotland gaat definitief niet door. Volgens de Schotse club is de buitenspeler zwaarder geblesseerd dan PSV schetste. Maar directeur voetbalzaken Ernest Stuurt is het daar niet mee eens en baalt enorm dat Drioedge nu teleurgesteld zonder transfer naar Eindhoven terugkeert. De clubs waren het namelijk al eens over de overstap die PSV 8 miljoen euro zou opleveren. En Lab 1 in Eindhoven stelt zich beschikbaar als koele plek tijdens extreem hete dagen. Inwoners kunnen gratis in de foyer van de bioscoop terecht om af te koelen, uit te rusten en een glas water te drinken. De locatie sluit daarmee aan bij het netwerk van koele plekken in Eindhoven. De gemeente is bezig met een zogeheten koelkaart. Alle aangesloten locaties openen de deuren als het KNMI code oranje afgeeft voor hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainpoort.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Glow Evening.
4: Ja, hij is weer van start. De Glow Evening hier op Glow FM. En je hoort zometeen een artiest met een mega grote verzameling stenen.

0: Glow FM and Jax Jones, You Don't Know Me.
1: Glow FM.
2: It's me, Calvin Harris.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Harry Styles.
5: I'm Katy Perry.
6: This is Shawn Mendes.
7: Hits till it hurts. Glow Evening.
0: Hey, goedenavond. De Glow Evening is weer van start op de vrijdagavond. Ja, ja. We zijn los, mensen. Het weekend staat... je bent al in je weekend, laten we dat zeggen. Ja, en we gaan best wel veel vette dingen doen. We gaan straks even kijken rond 19:30 naar Hit of Shit. Want we hebben een paar dikke platen hier in het systeem staan... dat we even willen gaan kijken wat jij ervan vindt thuis. Of als je onderweg bent. En, we gaan ook dikke kaarten weggeven voor het Paperclip Festival. Dus wil je daar kans op maken... Ja, dan is het wel echt heel belangrijk dat je even de Glow FM-app downloadt. Ja, dat is belangrijk. En als je die app hebt, stuur dan vooral heel even een berichtje naar ons... met jouw naam en heel groot paperclip erbij... zodat ik jou misschien straks wel kan bellen... om je wellicht blij te maken met die kaarten. Hey, dit is nieuwe muziek hier op Glow FM. Lost Frequencies, Live It All.

Teddy Swims. And The Dawn. Hier bij Glow FM. En wat een soulvolle stem heeft deze man, hè? Ja, bizar is dat. Ja, de volgende artiest die klaarstaat is Martin Garrix. En hij heeft een mega bijzondere mineralen- en kristallencollectie. En die hoor je dus nu hier op Glow FM.

Ken je dat van die momenten dat je dan een jurkje aantrekt of een blouse en dat er dan nog een price tag aan zit? Ja, dat heeft Jessie J dus ooit een keer gehad toen ze naar een feestje ging. En daar zat nog het labeltje aan met de prijs. Ja, hoe verzie je het? Hoe verzie je het? Je checkt dat toch altijd eventjes. Ik ben altijd zo iemand die dan nieuwe kleren koopt. En dan vervolgens ja, ga ik ze eerst helemaal vrijmaken van de stickertjes die erin zitten en de tekst die eraan hangen. Om ze vervolgens in het wasmachientje te duwen. En vanuit daar gewoon eventjes een kleine was ervan te draaien. Want het is toch wel net zo fris. Hey, goedenavond. Welkom bij Glow FM. Wat ben je aan het doen deze vrijdagavond, start van je weekend? Ben je lekker aan het shoppen? Of ben je, sta je op de golfbaan? Of ben je andere dingen aan het doen? Ja, laat het even weten via de Glow FM app. En ja, we hebben iets heel vets. Want als jij naar het Paperclip Festival wil, stuur dat ook even via de app naar Glow FM. Want dat is zeker zeer belangrijk. Ja, en misschien heb ik jou straks wel aan de lijn. Ja, ik ga straks iemand bellen, net iets voor 8 uur. Om met jou te kijken of dat je naar Paperclip kan. Dus stuur even een appje via de Glow FM app. En dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen. Hey, dit is een vette plaat. Alesso, In Your Eyes.

0: Thomas Gray en Rumours. En ik heb een klein Glow FM weerberichtje voor je klaarstaan. En het wordt vanavond geleidelijk minder helder en het blijft zo goed als droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graadje of 19 en is de wind zwak, windkracht 2 ongeveer. En morgenochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur al vrij snel op naar 30 graden in de middag. Gaan we gelijk heel even op de weg kijken, want als jij op de A59 rijdt, let dan heel even op dat de afslag Waalwijk dicht is bij knooppunt Hooipolder, dus daar kan je niet overheen rijden. Ja, we gaan zo die kaarten weggeven voor Paperclip. Maar nu eerst Park Je Biertje.
1: Park Je Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: er Justin Bieber hier op Glow FM.
1: Helemaal hits of helemaal niks?
0: Ja, helemaal hits of helemaal niks hier bij Glow FM. Ja, ik wil je graag voorstellen aan de nieuwe plaat van Kygo. Heb je die toevallig al gehoord? Ik denk het niet, maar ja, die plaat is echt een paar dagen geleden uitgekomen. En die plaat heet Take Me Back. Samen met Max McNow heet die kerel die erop zingt. Ja, het is een catchy refrein en een zomerse productie, al zeg ik het zelf. Beetje country, beetje pop, alles door elkaar. En dance-elementen van Kygo, maar niet te hard. Ja, vooral lekker om mee te zingen, al zeg ik het zelf. Dus ik wil je graag voorstellen aan deze plaat. En ik ben heel erg benieuwd of dat jij deze plaat hit vindt of helemaal niks. Dus pak heel even de Glow FM-app erbij. En laat dat dadelijk heel eventjes weten, want ja... Ik wil het gewoon weten. Ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Voor mij is het in ieder geval een dikke hit. Luister even zelf naar. Kygo en Mac Minow. Hier, Take Me Back op Glow.
1: Helemaal hits of helemaal niks.

Take Me Back en de nieuwe plaat van Kygo. Vind jij het iets of vind je het niks? Laat het even weten via de Glovefm app. Vinden we leuk. Hey, dit is zo'n plaat, Olivia Rodrigo, met Stupid Song hier op Glovefm.

0: volgens mij is ze helemaal terug om met deze plaat. Jennifer Lopez en Save Me Tonight. Samen met David Guetta.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Ik heb je net kennis laten maken met de nieuwe plaat van Kygo. Take Me Back heet deze plaat. En ik vroeg je, wat vind je van deze plaat? Dus een aantal mensen hebben de Glow FM app erbij gepakt. En ik heb wat berichtjes binnen. Dus ik heb bijvoorbeeld een berichtje binnen van Lisa. Hit, dit is precies wat ik op de radio wil horen. Ja, Kygo telt gewoon nooit teleur. Ik heb een appje binnen van Tim en die zegt... Hey Ron, nee man, dit vind ik helemaal niks. Gewoon lekker in de prullenbak ermee. Oké, Tim. Ik heb een appje binnen van heel even spieken van Sophie en die zegt... Wow, dit is een dikke hit. Ik had hem al een klein beetje gesnapt op Spotify... maar het refrein blijft meteen hangen, dus dat is goed. Even kijken hoor. Ja, ik heb een appje binnen van Daan en die zegt... ja, ik weet het niet hoor, twijfelgeval. Niet slecht, maar ik weet ook niet of dat ik hem weer nog een keer wil horen. Oké. Ik heb een appje binnen van Max en die zegt... Ron, dit is een dikke hit. Ja, deze wil ik vaker horen op Glow. Oké. Jens zegt, ik mis de oude Kygo. Maar ja, geef mij maar gewoon Firestone. En Noor zegt, lekker nummer, maar voor in de auto en de raam open is hij helemaal perfect. Dus we kunnen wel concluderen dat deze plaat, ja, dat die vaker gaat horen hier op Glow FM. Want het is echt een dikke hit volgens jullie thuis. Dus daar zijn we blij mee. Wat ook een dikke hit is, is deze plaat bijvoorbeeld van Kools. Ja, chille gast, komt gewoon uit Nederland. En heeft gewoon een hele vette plaat gemaakt. En dat heet weer Grey. Dus hey, we gaan straks die kaarten weggeven voor het Paperclip Festival in uur 2. Blijf vooral luisteren en stuur ook even een appje via de Glow FM app.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, en die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Glow Evening.
6: Nou, hier geen datalek hoor, maar wel de meest dikke hits van Eindhoven. Met nu Cameron Midcamp en Kingdom of Fear.
7: King in the castle.

0: Calvin Harris.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Harry Styles.
3: I'm Katy Perry.
4: This is Shawn Mendes.
5: It's Till It Hurts. Glow Evening.
6: Hey, goedenavond. Welkom bij uur 2 van de Glow Evening. Ja, we zijn er nog steeds en we zijn echt, we zitten er lekker in, moet ik zeggen. Hey, we gaan straks die kaarten weggeven voor het Paperclip Festival. Wil je daar nou bij zijn? Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar app even met de studio, met de Glow FM app. Want dan gaan we jou eens wellicht wel bellen straks op de radio. En je wil daarbij zijn. Ja, dat wil je 100%. Het is echt een tof feestje. We hebben een dikke line-up. De gasten van Glow FM en Pixel Radio zijn ook aanwezig. Dus ja, dan kan je eens kijken hoe de radio gemaakt wordt. Altijd leuk, toch? Hey, ja, vertel even wat je aan het doen bent. Zijn we ook heel erg benieuwd naar. Ik zit even naar buiten te kijken hier in de Glow FM studio. En ik moet zeggen, het is druk in de stad. Niet normaal. Het zonnetje begint een beetje te dalen, dus dat is wel lekker. En ja, het ziet er goed uit, moet ik zeggen. Hey, ik heb een heleboel goede platen meegenomen. Echt een beuker voor als je straks op stap gaat. Fedele Grand, One Two Step. Nieuwe plaat van Calvin Harris heb ik meegenomen. Onze Eindhovense talent La Fuente en Ratata. En deze plaat vind ik zelf toch echt wel heel tof. Dit is Antoon en de enige.

0: Calvin Harris en Satisfy. Ja, blijft een goede track. En hij is toch ook wel een klein beetje jazzy, toch?
1: Win deze week kaarten voor Paperclip Festival.
0: Ja, Paperclip Festival. En we gaan kaarten weggeven. We gaan live gaan we op zender bellen. Om eens te kijken of dat diegene bezig is. Nou, niet dus. Heel even spieken, hoor. Ook wel goed het nummer te natuurlijk intypen. Let's go, daar gaan we. Bel maar. Ja? Kijk, nou gaat hij over, dat is top. En dan is het hopen dat ze opneemt. Of hij.
2: Hallo?
0: Hallo, met Ron van Glow FM.
2: Hallo, met Nadie.
0: Hallo Nadie, hoe is het?
2: Hoi, goed hoor, met jou ook?
0: Ja, met mij ook. Wat ben je aan het doen deze vrijdagavond?
2: Ja, het is heel saai, maar ik zit op de bank.
0: O jee.
2: Ja.
0: Oei, helemaal geen plannen.
2: Nee. Oh. Nee, maar volgende week misschien wel.
0: Ja, dat is de vraag eigenlijk. Hè? Wat heb je 22 augustus in de agenda staan? Of wat staat er op die dag in je agenda?
2: Er staat nog niks, maar er zijn wel plannen.
0: Oh, nou, wat zijn die plannen?
2: Nou ja, wij hopen eigenlijk naar Paperclip te gaan.
0: Oh, ja, Nadie, ik ga je blij maken, want jij gaat 22 augustus naar Paperclip Festival.
2: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ja, zeker.
2: Leuk.
0: Zijn er artiesten waarvoor je gaat, of ja...
2: Nee.
0: Oh, oké.
2: Voor de gezelligheid.
0: Ja,
2: voor de gezelligheid.
0: Ja, precies, voor de gezelligheid. En wie ga je meenemen?
2: Een vriendin.
0: Ah, kijk, dat is gezellig.
2: Ja.
0: Kom je hier ook uit de buurt? Of zit je in Eersel zelf?
2: Veldhoven.
0: Ah, kijk.
2: Het is redelijk in de buurt.
0: Ja, dat is top. Ja. Veldhoven is leuk. Oké, nou top.
2: Ja,
0: ik ga je blij maken met die kaarten. En gaat goed komen. Ik wens je veel plezier bij Paperclip Festival. Ja, graag gedaan.
2: Dankjewel. Komt goed.
0: Yo, ciao, ciao.
2: Doei. Ja.
0: En dit is Marshmallow met Another Drink. En ik denk dat ze dat ook wel gaat doen, hoor. Een Another Drink op Paperclip Festival.

Ratata van Lafwent, hoorde je op Glow FM natuurlijk. En ik zag hem toevallig net nog voorbij lopen hier in de stad. Dus ik denk, ik ga heel even zijn plaat draaien. Hey, we hebben net Nadi blij gemaakt met tickets voor Paperclip Festival. Ja, zo simpel kan het gaan hier bij Glow FM, hè? Je stuurt een appje via de Glow FM app. En vervolgens heb ik je gewoon aan de lijn. Ja, nou, top is dat. Dat is toch leuk, ja, vind ik wel. Hey, ik kreeg ook nog een appje binnen van... heel even spieken van Linda. En die zegt... Yo, ik ben bezig om lekker mijn nagels te lakken... want ik ga vanavond naar Stratum Zijn toe.

lekker dansen op Shakira. Die, die. Hey, ik heb een klein Glow FM weerberichtje voor je klaarstaan. Want het wordt vanavond geleidelijk minder helder. En het blijft zo goed als droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graad of 19 en is de wind zwak. Windkracht 2 ongeveer. Morgenochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer een graadje of 30. Dus ja, zwembroek aan, t-shirtje uit en gewoon lekker hangen in je zwembad thuis in de achtertuin. We gaan gelijk even op de weg kijken wat daar precies allemaal te doen is. Want ik zie dat er op de A59 bij knooppunt Hooipolder werkzaamheden zijn. Dus let daar heel eventjes op, daar kan je namelijk niet langs. Dus ja, dat is vervelend. Hey, dit is Nathan Davy.

Glow FM. You can-

Idly en populair. Hier bij Glow FM. Hey, wat ben je aan het doen? Ik kreeg net nog een paar appjes binnen in de Glow FM app. En daar staat in dat ze... Ja, dat er flink wat plannen zijn hier vanavond in Eindhoven. Ik zo al kreeg een appje binnen van bijvoorbeeld van Jan. En die zegt, ik ga vanavond lekker op de markt lekker drankjes drinken. Want ik moet gewoon in de airco zitten, want dat is het beste, denk ik. Ik heb een appje binnen van Irene en die zegt, ja, ik ga vanavond lekker de Costa in, want dat moet ook gaan plaatsvinden. Dus ja. Laat vooral even weten wat je aan het doen bent in de Glow FM app. Wie weet bellen we je dadelijk nog eventjes kort en dat vinden we leuk. De volgende artiest die ik voor je klaar heb staan is er eentje uit het genre Nederlandstalig. En één plaat die je daarbij kan bedenken op dit moment is ook deze. Guido van der Graaf heet deze man. En hij heeft een liedje uitgebracht. En die heet Waarom Nou Niet. Ja. En een stukje kleur ook. Hier hoor je hem op Glow FM. Fijn weekend.

0: Pitbull en Neo met Time of Our Life hier bij Glow FM. En morgen is het weer tijd voor...
1: De 30 op je 30 hits in Eindhoven. De Glow 30.
0: Ja, morgen is het weer tijd voor de Glow 30 hier op Glow FM. Met Raymond Woutersen. Vanaf 2 uur zijn we er strak bij. En dan gaan we kijken naar de 30 beste tracks die op dit moment op de radio zijn hier bij Glow FM. Nou ja, goed, ik zit heel even door de lijst heen te scrollen. En ja, er zijn wel wat nieuwkomers binnengekomen. En ja, dat is wel tof. Er staan wel leuke platen bij. Dus morgen is het zover. Dan is het tijd voor de Glow 30 op Glow FM samen met Raymond Woutersen. En deze plaat staat er bijvoorbeeld... heel even snel spieken. Nee, die staat er niet in volgens mij, als ik het zo snel zie. In ieder geval, dit is Jelly Roll.

Nine brown eyes. Dave and Thames. Ja, en Raindance hoorde je hier bij Glow FM. Nou, laat die Raindance maar heel even zitten, want het weer is nu toch echt wel heel erg lekker. Hey, ik ga je een fijne avond wensen. Floris Hameling staat voor je klaar. En hij heeft de dikste hits achter elkaar gezet in de weekendmix. En ik ben er woensdag weer. Fijne avond. Als het allemaal werkt, dat is dan even de vraag natuurlijk. Dan doen we het gewoon zo.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen.

Vanochtend de Underdog Project en Summer Jam. Daar gaan we weer. Weer een uur lang de lekkerste zomerhits voor je in de mix. Dit is Glow FM Takeover Mix 45, gemixt door DJ Nick. Met Alesso, Calvin Harris onderweg, ook Lost Frequencies komt eraan. Dat is Duke Dumont. En dit is Bullet, Watermat bij Glow FM.

0: Glow FM.
1: Het ritme van de Brainport.
0: En het geluid van thuis.
1: Glow FM.

FM Takeover Mix. Een paar weken terug sloot hij nog de zaterdag af van het tweede weekend van Tomorrowland. Zijn debuut op Tomorrowland, Calvin Harris. Frank denkt dat hij een hotelletje heeft gepakt. Want dit weekend is hij in Nederland te vinden. In de buurt van Amsterdam bij Spaarnwoude. Daar is Dance Valley. Hij sluit wederom af. Wellicht ben je erbij. Veel plezier als je er naartoe gaat. Ga je deze man ook zien, want hij staat op dezelfde line-up. Fisher en Ocean in de Clove FM Takeover Mix.

Culture Beat en Mr. Veen in je overvolle festivalweekend. Wellicht ga je naar het uitverkochte Loveland is dit weekend. Net over de grens bij België, bij Zeebrugge op het strand, ook een dik festival met David Guetta op de line-up en Marlon Hosstad. Bij Bloemendaal aan Zee heb je nog een feest georganiseerd door Paige Tomlinson. En ik zei het net al even, Calvin Harris en Fisher aanwezig op Dance Valley. Maar ook hij is aanwezig. Karaoke doet een back-to-back met Dart. Je hoort zijn allernieuwste nu. Floating in the Glow FM Takeover Mix.

Tiësto vergeten zo'n beetje die je eigenlijk nooit meer hoort. Hè? Magic Root in de Z-remix. Daarvan nog Bunt en Tom Odell, Best Day of My Life. Ik weet niet of je de weersvoorspellingen hebt gezien voor volgende week. Het wordt opnieuw tropisch warm. De vijfde hittegolf in Nederland. Klinken die zomers nog extra lekker. Met Jonas Blue, Rise komt eraan met Drake en Yugel. Martin Garrix met Real Love. En eerst Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe. Watch

0: Governors and Fuels in de Glow FM Takeover Mix. Wout, je hebt echt een vergeten zomerliedje dat we echt een keer in de mix moeten gooien, toch?
1: Ja, dat vond ik wel, ja.
0: En wanneer heb je dit liedje ontdekt?
1: Ik heb het vorig jaar leren kennen op school. En ja, ik zie me genoeg dat je hem gewoon nauwelijks hoort. En dat vind ik jammer. Want ja, het is van een hele vrolijke track. En Sean Paul vind ik ook een hele leuke artiest.
0: En dat past helemaal bij het weertje van vandaag. Heerlijk zomerweer.
1: Zeker.
0: Nou, vertel maar. Ja. Wat gaan we horen?
1: Summer Paradise van Simple Plan en Sean Paul.

gaat geen housefeestje voorbij dat je deze track niet hoort. Maar dan is zo'n dikke UK Garage remix, hè? Maar vooral Lammer, Carl Starkey en Different gooien hem eigenlijk altijd wel in hun set. Hot and Juicy, Mouse D, you're the horny, me so horny. In de Glow FM Takeover Mix. Met Bluff, zometeen eerst Milk and Sugar. En Let the Sun Shine.

op de mainstage van Dance Valley. Dit was hem, de Glow FM Takeover Mix voor vandaag. Volgende week 9 uur, nieuwe mix op je radio. En we sluiten af met Center Court. I like it.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna

0: Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan, vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie

maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd, al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardé er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

I Want More. Zoals alleen Maxi Jazz dat kan zeggen, je hoort een Faithless op Glow FM en daarvoor H. Met Ring My Bell. Je luistert naar Pixel Radio, de beste elektronische muziek die je kan kennen uit de Eindhovense Pixel Club, maar dan gewoon op je radio. En die muziek die gaat alle kanten op, hè. Het hele spectrum komt voorbij, muziek uit the past, the present en the future. En wat betreft die toekomst? Zometeen bel ik met Tom Box. Hij is een van de organisatoren van Paperclip Festival volgende week. Hij neemt je vast mee in wat je kan verwachten. Maar voor we daar zijn, even naar The Present. Want ik heb een radiopremière voor je. De nieuwe track van Pixel Resident Joke. Die is echt net uit. En je hoort hem hier voor het allereerst. Het is een hele warme track. Perfect voor een zoele zomeravond zoals dit. Samen met Matt Leger maakte hij deze track. Dit is Nightfall.

0: Volgende week is het zover. Paperclip Festival, met daar ook een Pixel Stage. Reden genoeg om te bellen met een van de organisatoren van Paperclip. Tom Box, hey Tom.
1: Goedenavond.
0: Hey, wat was voor jou de eerste editie van Paperclip die jij zelf als bezoeker hebt meegepakt?
1: De eerste editie die ik zelf als bezoeker heb meegepakt is denk ik 2013. En toen kwam Marcel Woods, dat weet ik nog heel goed. Die sloot toen de mainstage af. Vond ik helemaal geweldig. En ja, we organiseren het zelf eigenlijk sinds 2015. Was de eerste editie op E3-strand. En vanaf toen is het een beetje gaan borrelen. Dus dat is wel mooi.
0: Wat was het moment voor jou dat je dacht, ik wil instappen, ik wil festivals organiseren?
1: Nou, het is wel een grappig verhaal. Want ik zei inderdaad, 2013 was ik er voor het eerst als bezoeker. Toen was er eigenlijk nog een andere groep die het organiseerde. En ik zat al in de evenementen. Ik studeerde al in de evenementen. En ik zocht een stageplek. Ik kwam uit Bergijk. En het festival was in Eersel. En was al een beetje het festival van de regio. Dus ik dacht, nou, misschien ik trek de stoute schoen aan. En ik ga eens vragen dat ik daar goed stage kan lopen. En de rest is history, zeggen ze dan een beetje.
0: En, want je zegt, ik kom uit Bergijk. Hoe voelt het dan om een festival te organiseren zo dicht in de buurt?
1: Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Daardoor voelt het ook vaak sowieso altijd al als een hobby. Maar nog meer als een hobby om gewoon een event te organiseren waar eigenlijk ook heel je omgeving naartoe gaat. Dus dat maakt het wel wat specialer of zo.
0: Ik zei net al in jouw aankondiging al even, dit jaar ook een Pixel Stage op Paperclip. Eigenlijk een hele logische match. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Om meerdere redenen, denk ik. Een hele praktische reden is toevallig dat een van de twee organisatoren van Pixel is dan een van de oprichters weer van Paperclip. Dus eigenlijk de groep die het dan voor ons organiseerde. En dat is dan Pieter. Pieter en Tim zijn de twee organisatoren van Pixel. Die hebben elkaar dus ontmoet, ook tijdens de opbouw van Paperclip. Dus dat is weer een hele grappige match daarin. Maar daarnaast, wat ik zei, ja, ik ben zelf ook wel een verfijnd Pixel-bezoeker. En ik vind ja, hoe je in de hele avond mee wordt genomen, muzikaal. En dan ook het niveau van productie en zo. Ja, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Dus daarom is het denk ik ook een hele mooie combi en een aanvulling op Paperclip.
0: Wat ik me afvraag, ik weet niks van festivals organiseren. Het lijkt mij mega stressvol. Gaat het soms ook niet echt gierend mis?
1: Een x-aantal jaar geleden, ik denk 2019, organiseerden we Paperclip. Het was ongeveer 6 uur 's avonds, 6:30. En onze F&B-manager die komt op de porto en die zegt, man, we hebben een probleem. Ik zeg, wat is er dan? Ja, de bekers zijn bijna op. Dus toen was volgens mij onze drankleverancier Heineken. En Heineken had gewoon zeg maar een kwart van alle plastic bekers die ze moesten leveren, hadden ze maar geleverd. Dus wij kwamen er in één keer achter dat we nog maar 3 dozen hadden of zo. En het festival duurde nog 4 uur. Alleen ja, daar ga je toch nadenken. Ja, zonder bekers wordt het wel echt een heel lastig verhaal. Dus iedereen in busjes en auto's gestapt naar allerlei kroegen in de buurt en zo. Om maar bekers te scoren. Dus ja, er waren Tombos bekers, er waren Hertog Jan bekers, Bavaria bekers, allemaal op het terrein. Maar ja, we konden wel gewoon doortappen. Dus dat was wel mooi, ja.
0: Volgende week Paperclip dus. Stel, je hebt even een momentje over. Welke plaat zorgt er dan voor dat jij toch even een sprintje trekt naar een stage om hem mee te pakken?
1: Ik vind dan toch, denk ik wel, Oxia Domino vind ik wel heel cool.
0: Ga ik hiervoor draaien. Dit is Oxia Domino.

0: Luch met Aha. En daarvoor Oxia. Domino, de track waarvoor Paperclip-organisator Tom even een sprintje zou trekken om vooraan te staan. Wil je je playlist aanvullen met nieuwe elektronische tracks? Blijf dan zeker even luisteren. Zometeen naar Pixel Resident Pieter Lepelaars je 3 nieuwe Pixel Essentials horen. Eerst Ellie Goulding. Ja, dan denk je misschien, hè? Is dat niet een beetje te poppy?
1: Ja.
0: Alleen in deze versie heeft Portet er serieus de schaar in gezet. En dan wordt het meteen ook echt heel erg vet. Portet is dit. Met Baby. Op Pixel Radio.

0: Tiësto met Lethal Industry, je hoorde je op Pixel Radio. Ja, welke drie tracks moet je sowieso gehoord hebben? Oftewel, wat zijn de Pixel Essentials? Je hoort het van Pixel Resident Pieter Lepelaars. Hey Pieter!
1: Hey guys, goedenavond. De eerste Pixel Essential is van de Belgische DJ en producer Aina. You Make Me Fall In Love is zo'n hypnotiserende houseplaat die je na één keer luisteren al kunt meezingen. Hij is stoer, melodieus met ballen en vooral gemaakt om op te dansen. De tweede Pixel Essential komt van Jimmy Jules. Deze Zwitser levert een moddervette breakbeat productie af. Het jankende synth geluid gecombineerd met die herkenbare vocal zorgt ervoor dat de track zich behoorlijk snel in je hoofd nestelt. En eerlijk, ik hoop dat het ons lukt om Jimmy Jules bij ons in de boot te krijgen, want die gast maakt echt veel vette shit. En dan tot slot, Come to Life van Cashin en Arco kwam de afgelopen tijd op tegen in sets van onder andere Jotto, Anima en Joris Ford en nog een hele reeks andere grote namen. Dat maakt deze plaat eigenlijk een soort muzikale chameleon. Hij beweegt moeiteloos tussen verschillende stijlen en sets, dus als zoveel verschillende artiesten hier iets mee kunnen, past het vrijwel zeker ook bij wat wij doen. Daarom staat je voor volgende week sowieso in mijn playlist, want dan hosten we met Pixel op Paperclip. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat vallen op de dansvloer. Eens kijken of het echt

3 nieuwe tracks met die echte Pixel vibe. Achter elkaar hoorde je Cassian, Come to Life, Jimmy Jules, Whisper to Me en Aina, You Make Me Fall in Love op Pixel Radio. De synthesizer die ken je toch? Vaak een soort keyboard waar je elektronische melodieën mee kan spelen. En zo bestaan er ook drumcomputers. Dat zijn apparaten waar je mee beats kan maken. En een van die dingen is de TR-808 van Roland. Het nadeel van dat ding is alleen, hij klonk totaal niet naar echte drums. Hij was er ook niet echt bedoeld om muziek mee op te nemen, maar bijvoorbeeld voor beginnende artiesten om de maat bij te houden, een beetje mee te oefenen, eventueel je eerste demootjes mee te maken. En daarom was hij ook niet zo duur. Dus het was een heel goed alternatief voor dure sessiemuzikanten. En mede daardoor werd de 808 een hit. En vonden heel veel artiesten het juist vet om er wel hun eigen tracks mee te bouwen. Vooral binnen de hip-hop werd de 808 echt een iconisch ding. En dat hoor je terug in deze track, want deze crossover tussen hip-hop en breakbeat is een echte ode aan een drumcomputer die niet klinkt als drums. Stacey McGlure en Shenanigans. Dit is 808 Pulse, Pixel Radio.

0: Phil West.
1: En DJ Delicious, Same Man. En daarvoor een ode aan de Roland TR-808 drumcomputer. 808 Bolt van Stacey McClure en Shenanigan. Zometeen hier op Blauw FM vertel ik je het verhaal achter een gestolen dance classic.
0: Ja.
1: En je wordt het origineel van een TikTok hitje dat op dit moment heel erg lekker gaat.
2: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 12 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood.

bestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

hoorde je. En daarvoor het origineel van een TikTok-hitje. DJ Flavors, Your Caress op Pixel Radio. Volgende week zaterdag, Paperclip. Maar daar is ook een Pixel Stage. Ik hoop je daar te zien. Misschien wel, wel vooraan aan het hek bij Benny Rodriguez. En als ik aan Benny denk, dan popt er altijd één track bij me op. En die wil ik heel even aan je laten horen. Het is een track die Benny draaide in zijn afsluitende set op Drift een paar jaar terug. Het was heel warm die avond, een beetje zoals nu. Tegen het einde van de avond was de dansvloer echt een slagveld. Iedereen was bezweet, moe. Maar Benny was een man met een missie. Hij moest en zou dat laatste beetje energie uit dat publiek trekken. En het lukte. En de beste man die genoot daar zelf ook echt zichtbaar van. En het leek alsof hij nog één cadeautje wilde geven aan dat publiek dat er zo voor ging. En dat cadeautje was deze track. Floorplan, Never Grow Old.

Achter elkaar hoor je Floorplan, met Never Grow Old en Filterheads met G-Manja op Blauw FM. Hij zit er vol in het festivalseizoen en daarom hoor je volgende maand hier in Pixel Radio weer de Pixel Summer Anthem Top 20. De beste DJ's en collectieven van Eindhoven dragen tracks aan voor een longlist en uit die lijst kun jij jouw favoriete zomertrack selecteren. Het kan vanaf 21 augustus, volgende week dus, op pixelclub.nl/vote. En als ik je stemadvies mag geven, zou ik zeggen deze. De nieuwe track van Overmono, een track die de dansvloer Dan Rabbit Hole dit jaar echt flink in de fik zette. Een van mijn favoriete summer anthems. Overmono, Lock Up.

Hij werd wel genomineerd. Deze Jamie XX, Baddie on the Floor. Maar hij haalde de lijst uiteindelijk net niet. En wil jij er nou voor zorgen dat jouw favoriete tracks de boot niet missen? Stem dan vanaf volgende week hè, op die Pixel Summer Anthem Top 20 lijst. Dat kan via pixelclub.nl/vote. Dus pixelclub.nl/vote. Of houd de Instagram van Pixel in de gaten. Ga ik nu een hele mooie track voor je draaien. Met daarop hele mooie mysterieuze vocalen. En een misschien nog wel mooiere titel. De titel is in ieder geval, wat mij betreft, sowieso waar. Dancing people are never wrong. Dit is Jan Blomqvist, Glow FM.

0: Quiet met Flex en daarvoor Jan Blomqvist. Dancing people are never wrong. Club FM. Elke maand in Pixel Radio vertel ik je het verhaal achter de Dance Classic. En deze maand is dan een track die, ja, dat bedacht ik me net eigenlijk pas, helemaal in de huidige tijdgeest past. Dat zit zo. Enerzijds is er een soort gezondheidstrend aan de hand, toch? Ik weet niet of je dat ook ziet, maar het pilsje heeft plaatsgemaakt voor de seltzer, de koffie voor de matcha. En aan de andere kant zijn er heel veel artiesten die zich heel erg zorgen maken. En ik denk ook wel terecht. Vooral om de vraag, is mijn muziek nog wel veilig? Gaat AI mijn muziek niet jatten? En dat klinkt heel random misschien, maar deze track omvat precies die twee dingen. Deze track werd namelijk gemaakt door Thomas Bangalter. Je weet wel, van Daft Punk. En dat deed hij als vriendendienst voor het mixalbum van zijn maatje Bob Sinclair. Wel op voorwaarde dat deze track niet uit zou komen als losse track. Maar ja, dat zul je net zien. Toen Bob wat promosingles de deur uitdeed om zijn mixalbum een beetje te promoten, vroeg iedereen juist naar deze track. Omdat hij het zo goed doet op de dansvloer. Dus dacht Bob, ja, ik kan hem ook gewoon uitbrengen onder mijn eigen naam. Wat kan er nou misgaan? Nou, van alles dus. Want door dat te doen, jatte hij in feite dus een track. Die was gemaakt door Thomas. Hij zette er wel bij, Thomas Bangalter remix. Maar Thomas was over de zeik. En terecht. En hij was niet de enige, want weet je nog, ik had het over die fitness hype. Die hebben we ook ooit eerder eentje meegenomen, of meegemaakt. Met als boegbeeld toen, de altijd in strakke pakjes verpakte Jane Fonda. En een instructievideo van een van haar fameuze aerobicslessen uit haar Arms-serie, dat je er mooie strakke armen van zou moeten krijgen, ja, die werd ook gebruikt in deze track. Dus het duurde ook niet heel lang voor haar advocaat de vordering van Bob gevonden had. Ja, het gerucht ging wel dat uiteindelijk voor $75.000 Jane wel een oogje dicht wilde knijpen. Maar daarmee waren de problemen voor Bob nog niet voorbij. Want in de tussentijd dachten twee Britse gasten, hey, wacht, als die track het goed doet in de club, dan maken we hem toch gewoon na. En die versie werd uiteindelijk wel een hit. Waardoor Bob dus wel de lasten had, maar niet de lusten. En daarom ben ik ook nog steeds benieuwd wie er nu Boomer gaat vangen voor deze track als ik hem draai. Bob Sinclair, Jim Tonic is dit. Of eigenlijk moet ik zeggen, Jane Fonda met Arms. De Thomas Bangalter remix. Pixel Radio.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

Thread again, Cammy, en pull up audio, die is van Collect 200. Voor ik het vergeet, weet dat je Pixel Radio kan terugluisteren. Hè? Op Soundcloud vind je alle afleveringen, inclusief playlist. Ook de Summer Anthem Top 20 van vorig jaar kun je daar checken. Bijvoorbeeld om wat inspiratie op te doen voor het stemmen dit jaar. Want ook dit jaar kun jij weer stemmen op jouw favoriete Summer Anthems. Dat kan via de Instagram van Pixel of vanaf volgende week vrijdag op pixelclub.nl/vote. Ja, en een van de tracks waar je sowieso op kan stemmen is deze. Veel van de DJ's en collectieven die de longlist mee samenstelden droegen deze aan. Free Your Mind, dit is Clue.

0: Pretty Mind.
1: Hij werd door veel DJ's aangedragen als kanshebber voor de nummer 1 positie van de Pixel Summer Anthem Top 20. Zo ook door Pixel resident Daniel June. Je kunt hem zien, hè, volgende week als hij draait op de Pixel Stage tijdens Paperclip. Ik hoop je daar te zien. Ja, en met dit weer is het eigenlijk niet nodig, maar toch, om je daarvoor vast op te warmen. Hoor je zo meteen een uur lang zijn Paperclip promo mix hier op Glow FM.
2: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mixed up.

Goed, Pixel Resident Daniel June. Met vast even extra op te warmen voor Paperclip volgende week. En dat draait dan zelf ook, hè? Dus als je deze piece lekker vindt, melden bij de Pixel Stage op Paperclip.

luister naar Daniel June. Zijn promomix. We maken hem speciaal voor Paperclip volgende week. En je kunt hem naluisteren, hè? Dat kan. Check de Soundcloud van Pixel. Dat is soundcloud.com/pixelvibe. Daar hoor je deze mix. Maar dan zonder mijn gehouden. En je vindt er ook nog eentje van Louis.

Zit je nou net als ik lekker te vibe op deze mix? Meldplicht dan, hè? Volgende week bij de Pixel Stage van Paperclip. Dan hoor je deze man live draaien. Daniel June. Met nu een van de, wat mij betreft, mooiste platen ooit gemaakt op dancegebied. Kulsh. All That Matters. Pixel Radio.